0: 30 Minuten.
1: Welkom te dat programma bij de Brei, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary en vandaag wil ik en Basje naar mamas reden. Mamas, pal je in feiten dat je zijn even komen, of dat je even draag zijn, of pal je in door je reden of moutloos, of pal je in alleen. Je mag in een tijdbaan zijn van Mutterschaf, wo zich dat spert je zijn meid, of dat aspas schwor.

laatste dag. Rede dan van die dag die de Heer Jezus in Enje bracht had. Hij heeft alles erveld zoals God dat gepland had. Wie zijn nu nog in die dag die met hem Heer Jezus te doen ha? Hij deed nu en heeft zet in eerste Pinksterdag een falsch voor zijn nomen uitgewild en dat is zijn gemeente. God heeft dat falsch Israël van de gewisse tijd lang aan zijn gestalt, maar hij wordt den in de toekomst toepsamelen en wordt aan in dat land Israël vaststalen. Hij wordt zijn koninkrijk opstalen en wordt even aan in de ganse wereld en gerechtigheid regeren. Dat wordt een schöne tijd zijn. Tot deze tijd, ober, wordt dat evangelium gepredigt en alle, die dem Heer Jezus als heiland aannemen, zijn dan een gelied en Christus in de gemeente. Deze laatste dag reden ook van de tatsaak dat der Jezus Christus heeft God alles gegeven wat te geven is. En Jezus Christus is alles volstendig gemaakt en wat nog in de toekomst is, wordt der aan gedaan worden. De schrijver geeft ons nog meer. Hij zegt, der zijn zin, dem hij bestemd heeft, alles te over. Alles wat God de Vader heeft, wordt hij te zien zijn, geven. Wann wir dem Herr Jesus angenommen haben, dann war wir mit auf seine. Dort wisst uns, wie groß seine Genot und Leib für uns ist. In Römer 8, 16 und 17 steht dit geschrieben. Der Geist selbst gibt uns Geist Zeichnis, dort wie Gott seine Zinge sind. Und wann wir Zinge sind, dann sind wir auch auf. Gott seine auf und Christus seine mit auf. Zentemol wie met Amtop lieden, dat wie ook kennen met Amtop verheerlijkt worden. En dan redt Paulus in Epheser 3, van hoe dat evangelium tot de heide gebracht wordt. Epheser 3, 5 en 6 vers. Dat in vele tijden de mensenkingen niet wordt bekend gemaakt, zoals het nu is te zien de heilige apostel en profeten dicht hem juist. Dat de heide met oor en met lieden zijn, en dat namelijk het aandeel ha en dat wat versproken is en Christus Jezus dek dat evangelium. We ha alles en Christus gevangen wat ons in dit leven oder in de eeuwigheid velen mocht. En deze eerste vers in den Hebreeënbrief wordt ons dit ook gezegd, dek dem hij de wereld gemocht heeft. Dit wist ons dat de Heer Jezus zijn aanvang niet in Bethlehem houdt. Hij is immer een met God geweest. Hij is de aanvang en dat eng. Derg aan wordt de wereld erschoofd. Dat de Heer Jezus al im aanvang weer, is ons ook in andere steden vergesteld. In Johannes, dat eerste kapitel, de eerste drie vers, staat dit geschreven. Im aanvang weer dat woord, en dat woord weer bij God, en God weer dat woord. Datzelfde weer im aanvang bij God. Derg aan is alles gemaakt, en ohne aan is niets gemaakt, dat gemaakt is. Dat is klaar. In Kolosser 1, 14 bij 17, lees wie zo. En wem, dat heet Jezus Christus, wie de radung ha, de zinde zijn ons verjeefd, die een beeld is van dem God die niet te zijn is, en is de eerstgeborene van alle creatuur, wils derg arm is alles geschoffen in de hemels en op de eerd, dat te zijn is oder niet te zijn is, of dat tronen zijn oder gewaltje, regeringen oder herrschaften, alles is derg arm en verarm geschoffen. En hij wie eier als alles, en alles besteedt en arm. Alles is derg arm en verarm geschoffen en wist ons dat de wereld en de mensen in de wereld zijn voor Christus gemeend. De dievel heeft door man gespeeld en heeft dat de zin verdorven. Dat is waarom Jezus naar deze wereld kwam, zodat hij de mensen terug naar God wijzen kon. Hij woont man mensen zodat hij ons verstaan kon. En God zijn rechte tijd ging hij naar Jeruzalem, zodat hij door zijn leven voor ons aangeven kon. Dat is waarom hij mensen gestalt aannemen deed. Als hij gekruisigd wordt,
lädt Gott die ganze

welt er zin op aan, als hij zijn leven aangeef en zijn bloed uitgegoot had, betoeld hij verdienen aan mijn zinde. God weer door met gans tevreden. De Heer Jezus stond op van den dood en je won over de zinde, de dievel, den dood en de haal. 2 Korinther 5, 21. Hij heeft dem, de tjene zin tjand, voor ons te zin gemaakt, dat we en arm kunnen God zijn gerechtigheid ha. Zonen die dit am geloven leven, en dem Heer Jezus als heiland aannemen, ha dat eeuwig leven. Bist du eine, die dort gedonen hat? O mocht die Herr uns alle gnädig sein. Gottes Segen, meine Freunde.